0: een sniper.
1: Matsu.
2: Sterretje.
3: Joker.
4: Dat ze vinden dat ik gewoon de gekste ben. Ja, toch schuif van de wereld, zegt ze dan, weet je.
5: Mijn bijnaam is Kabouter.
6: Slimpy.
5: Little Princess.
6: Blond, blauwe ogen.
5: Sexy, ik ben gewoon een kleine Barbie.
7: Roos voor wie haar nog niet.

tweede klas, HAVO, VWO, meteen naar door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.